gereg. Soos perske mamboer het jy vlam gevat, en alles was verloor en soos een sierwijnvat. As ek terugdink aan ons, kry ek nou een hoofpijn. Dit was verkeerd soos die mengsel van cream soda en kyn.

kunst wil maken. Maar die vlammen van die brand zal jou niet aanraken. Want elke paarse hart geschreven wit en zwart.

En die tijd is zo 6:05. Ja, baie dankie. Dis lekker dat julle saam my kuier. Ek sien is oud op daar, Philip kuier saam met ons. En Charlie kuier ook daar. En Chrissy, goeiemorgen. Ja, lekker dat jy saam my kuier. Maar ja, so nou natuurlijk die bloed, die suurstofbelaaide bloed. Ja, daar het die aarde kry. Ja, betu van julle hardloop so 100 kilometer vroeg soggens. Ek het boottevallen voor ochend toe ek hier aan toe rij, dit is bitter koud, en die jonge man of vrou, ek weet nie, kan nie lekker gesien het nie, toet hulle gehardloop. Ja, hier in die kouwe, ja. Ja, so betie mense hardloop, betie mense gaan in die yoga posisie in, en hulle haal baie stadig, diep asem, vou die kniegie, sit die hande op die knie, en haal asem in, en dan is het ekkers, dan klink het as weer doodgaan. Ja, nee wat, ons doen het met muziek, ja, ek doen het met muziek. Kom ons beweeg, ja. Ons doen dit met Isley Brothers en Twist and Shout.

0: En daar vang je tijd door. Maar in elk geval, en dan grens over je het straat Smuisse buiten die repatriatiecentrum in Messina en Limpopo verwijderen. En dan gaan kijkers ook niet gauw vinnig naar de financiële aanduider. Die rand tegenover die dollars begint zomaar met hom. Ik zie hij het zo'n beetje teruggezakt met 0,24% en hij verhandelt thans in R16,23 en dan R18,56 tegen die euro, R11,27 tegen die Australische dollar en die pond kost je R21,73. Die goudprijs verhandelt in $4,127.86. En ik zie hij ook weer een beetje teruggezakt met 0,89%. En dan die Brent olie is zo'n klein beetje op 0,68%. En hij verhandelt thans tegen $72.52 per vaatje Brent olie. Ik denk of ze maar daar op die prijs spring, net dat ik kan afblijven. En dan die Bitcoin verhandelt in $63,036.95. En hij het wel afwaarts beweeg met 2,05%. En dat is dan die einde van ons nieuwsbulletin. Voor jou gebring door jou stasie in samenwerking met RSG Nies en Moneyweb. Maar blij geskakel, ons gaan nou nog kyk na die weer.
1: Hierdie nieuwsbulletin is moedelijk gemaakt door ContraScience.
2: Ek gebruik Jimmy Sauce want het maak alles lekker en sag. Van het chopje op die vuur tot de stew in die pot. Jimmy Sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sauce, die beste in die beste.
3: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betrouwbaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Jou stasie weer.
0: Nou ja, die Suid-Afrikaanse Weerdienst het nie enige waarschuwing uitgereik nie. Gauteng, ryp vroegoggend, andersins sonnig en koel. Pretoria, minimum van 6 en een maximum van 21. Johannesburg, 3 tot een maximum van 21 en dan Vereniging 1 tot een maximum van 20. In Mpumalanga, partly cloudy towards the northeast with a couple of fog patches. Apart from that, it will be sunny and cool and warmer in the low veld. Mombela, 9 to 19. Emalahleni, 8 to 19. Ermelo, 1 to 18. And in Standerton, a beautiful minus 5 to a maximum of 19. Well, if you do stay there, well, good luck. Yeah, it's very cold. Skukuza, 10 to a maximum of 25. Limpopo, gedeeltelik bewolk in die ooste in die ochend met miskolle in sentrale en suidoostelike dele, anders in sondag en koel tot warm. Polokwane, 6 grade Celsius jou minimum en 20 grade jou maximum. Babalaborwa, 10 tot by 24, Tsandin, 14 tot by 21, Musina, 11 tot by 25, Lepalale, 9 tot by 24, Mokopane, 10 tot by 23. And then the northwest, short and sweet, sunny and cool, Potchefstroom, minus 1 to a maximum of 22. And then Mahikeng, 5 to 23, Rustenburg, 3 to 23, and then Freiburg, 3 to 23 as well. Vrystaat, ryp vroegoggend in die Lesotho gedeelte grens, andersins sonnig en koel. Bloemfontein, volle 0 tot by 22, Bethlehem, minus 1 tot by 22, Kroonstad, 0 tot by 22 ook, en dan Vicksburg, minus 3 tot by 21, en Sasselburg, 1 tot by 21. En dan die Noord-Kaap, sonnig en koel tot warm, Abington, 7 tot by 27, Kimberley, 6 tot by 24, Alexander Bay, 10 tot by 22, en dan Sutherland, minus 1 tot by 18 grade Celsius. En dan die Weskaap, bewolk en mistig in die ochend in die westelike kusgebied, anders in sonnig en koel tot warm. Kaapstad 12 tot by 21, Veerendal 6 tot by 25 en dan George 11 tot by 20 graden Celsius en dan Woester 6 tot by 21, Beaufort West 10 tot by 24. En dan die Ooskaap, sonnig en koel, maar warm later vandag, Koberke 9 tot by 20, Robertsebouke Dorp 8 tot by 26, Kgompostad 13 tot by 23, Paul St. John's 13 tot by 29 en dan Mthatha 7 tot by 29 graden Celsius. En dan KwaZulu-Natal, last but not the least, it will be a sunny, cool to warm day. Durban, 13 degrees Celsius, your minimum, 26 your maximum. Richards Bay, 15 to 27. Pietermaritzburg, 7 to 28. And then Umnambiti or Ladysmith, a full zero and a maximum of 24.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Let's go to the shop quickly and do remember, if you have missed something, you want to know some information, please hop onto our website, www.yostarsi.net, and you can get all the information there.
1: Marula Media's radiostory Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireerd deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
4: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
5: ContraScience, sedert 1967.

aan het meisje met een leerlieve taal. Zij is ongekunsteld en mooi. Haar naam is Greta de Plooi. En zij wou actrice wordt en wegkomt uit die oud dorp. Daar was problemen aan het huis.

Ze vlag vlag mij dan. En die blauw lucht mij kan. Ze vlag vlag mij kan.

Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur. En zaterdag, 20 voor 8 tot 1 uur.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: ons niet warm. Vuur warm.
1: Uit die klanken van die Campbells daar, maar daar is iets in die water. Nou tijd voor jou drie in een rij.
0: Tijd voor jou drie in een rij op jou stasie.
1: Dit is natuurlijk die gedeelte waar ek vir jou drie lekker boere muzieknommers speel en om jou dag vir jou beter te maak en op te kikker. So geen uitsondering, elke dag van die week, maandag tot vrijdag, speel ek vir jou hier so 20 voor 3 sekant, drie heerlijke boere muzieknommerkies. Kliprivier Polka, Outa in die Langpad en Tansan van Christiana. Ek geniet om, hier gaan hy.

nooit verdween. Sinds jij de twijfel, pak je tas. Die horizon roept ons, en heerige zoek ons, wij smoren die mas. Als je bij de busy dag breekt, kan je troubles in je zak steken, kom maak jezelf vast.

0: Artis FM, Nies.
1: Dat is een hartelijke goeiemiddag aan jou. Dit was zo pas 4 uur. Dit is tijd voor je nieuws op Hartis FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio.

0: Dus kijk, ten slotte in de nieuwsbulletin naar je handelsnieuws en geldzaken, de wisselkoersen en economische aanwijzers. De randse verhandeling tegenover de dollar staat thans op R16,24. De rand verhandelt tegenover de Britse pond R21,73. En dan de rand tegenover de euro is nu R18,57. De prijs van goud is $4,169,28 per fijn ons. De prijs van de vat Brent olie is $72,60 per vat. Dat is dan jouw nieuws om 4 hier op jouw gunsteling radiostatie. Hier nieuwsbulletin is moeilijk gemaakt door Van Dijk Pharmaceuticals. Je hoort weer nieuws vanmiddag om 5:00 hier op jouw gunsteling radio.
1: Artis FM nieuws. Jouw wekelijkse motorinlichting inspuiting. Inrad, voertuignieuws, speciale aanbiedingen en nog veel meer. Donderdagavond tussen 5 en 6. Met trots aan jou gebring deur de Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Jouw gunsteling draadloos. Rechtstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die thuiste van Harties FM.

Het is aardig, goedemorgen jou. Bye bye, welkom. 13 minuten na 4 is ingeskakel op Hartie CFM. En dit is natuurlijk ons programma Huiswaarts, samen met Hein. Tot skyns voor 7, soos gebruikelijk elke weeksdag. Maar natuurlijk ook, soos gebruikelijk, kan je twee andere radiostaties samen met ons. Vanmiddag, jouw statie in Brackenfell in Kaapstad. Goedemorgen aan elke luisteraar daar. En dan ons luisteraars daar vanuit Riebeek West in die Westkaap. Via die senders van Riebeek Vallei Radio. Goedemorgen en baie, baie, baie welkom.

Dan vanmorgen ons lekker onderhoud. Je moest op ons Facebookblad gekeken doen zitten. Een prachtige onderhoud vanmorgen van boekenschrijver. Wat een prachtige boek vrijgesteld heeft. Ons gaan binnenkort nog zelfs namens Johan. Blijf geschakeld daarvoor. Dus binnen die volgende paar minuten net naar die handelsbreek. En dan ons woorddraaispeletje wat skuif tot 4:45 se kant. Want ons het hier die onderhoud nou en dan al die woorddraaideelnemers onthou. Tussen 4:15 en 5:00 doen ons woorddraai. 5:00 is het nuustijd en streeks weer daarna. Onthou jou nuus fokus insetsel is om 4:15 net na die handelsbreek. En dan het ons natuurlijk ook vanmiddag weer daar die laatste nuusbulletin van die dag om 6:00 vanavond. Nog sportnuus om 5:30. Ons bring jou op hoogte van die verkeer. Ons kyk wat op die paaie aangaan. Soos nou, kom ons kyk wat gaan op Suid-Afrika se paaie aan.

maar als we een beetje van een verkorte weergave wat woorddraai betreft, ons het onderuit gaat en woorddraai, wat tot en met 5 uur duur. En die woord waar ik zoek is vandaag verskuil in die titel van die liedje. En ik ga geen leidraad geven, ga ik? Dat blijft altijd maar niet diezelfde. Nee, ik ga niet een leidraad geven. Tijd is een factor. Al wat ik kan zeggen, tijd is een factor. Dat is mijn leidraad, tijd is een factor. Aha, ons luister naar Aha met The Sun Always Shines on TV. Dan geef ik voor jullie leidraad in die eerste. Dan het tweede liedje is...

Liedje van Bobby van Jaarsveld en die laatste een van Billy Joel. En ik ga die liedje zo klein beetje snij. Net zo klein beetje snij om uit te komen. Kom ons hoop, ons het winners vanmiddag. Eerste, tweede en de derde plek vanmiddag. Die eerste een is Aha. En dan Bobby van Jaarsveld en Billy Joel. Die woord waar ik zoek, die ooreenstemmende woord is in die titel van die liedje. Kom ons laat waai met vandaagse woord draaien.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors. With serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Wel, dit was die Moody Blues Dame in Question, aangevraagd door ons winner van Woordraai vandaag, Alta Clarence. Ons hartelijk begin tyd het hier, wat die programma betreft, 20 minuten oor 5. Ons het so pas aan ons breek gehad. Nou gaan ons eerst kyk na die streeks weer. En daarna is het tyd vir jou nuus hoogtepunte en nuus focus. Ons gaan kyk na die verkeer en ons gaan kyk na die sport. Terug tijd voor de streeks weer. Kom ons kijken wat die weer in die streek gaan doen. Wat die volgende paar dagen aan betreft.

Ons begin in Hartbees Poort Noordwes, soos gebruiklik hier in ons eie omgewing. Harties, en natuurlijk morgen, woensdag, een minimum van 6 en een maximum van 21. 6 met een maximum van 21. Lekker sonskyn dag morgen. Donderdag 8 minimum, 22 maximum. Vrijdag het ons 8 minimum, 21 maximum. Saterdag 9, 21 en sondag 9, 21. Heerlijke matige David voorlee. Nou, voor ons luisteraars van jou stasie wat saamkeer daar uit Brackenfell in die Weskaap, hoe lyk sake daar? Morgen is het woensdag daar, 10, minimum 18, maximum. En dan donderdag 8, maximum 17. Vrijdag bewolkte dag 8, 18. Saterdag 8, 19. Sondag 7, met een maximum van 20. Kom ons kyk gauw na die situasie daar in Riebeek West, van ons luisteraars van Riebeek Vallei Radio, wat saamkuier, aan Riebeek West, lyk sake nou so. 8.17 morgen, vrijdag 8.17, saterdag 9.19, sondag 8.21 en maandag 8.18. So geen reën in die vooruitsig nie en koelerige temperature dier die dag.

Tijdens we kijken naar die Nice-voorges. Dat is natuurlijk jouw Nice-zaken, die belangrijkste Nice-zaken van die dag. En dan het ons net die kijk hier naar die verkeer, wat er bij paaien aangaan. En ons kijk naar een beetje sportnieuws neer daarna.

Zijn er nog andere interessante sportgebieden? Ja, wel, nu kijk ik naar die sportgebieden, maar dit is hoofdzakelijk die nieuws. Kom ons kijk gevinnig naar die situatie rondom die verkeer. Ieder verkeerverslag wat aan jou verskan wordt, natuurlijk door iTraffic. En dan kijk ons een beetje vinnig wat op die paai aangaan.

met jou nationale weer en daarna. Nou is het natuurlijk zoals gebruikelijk weer tijd voor kunstverzoeken. Als daar een boodschap is voor iemand speciaal, stuur het nou voor mij. Ons speel een speciale liedje voor daar die speciale persoon in je leven. Je is baie welkom. Anders, en net lekker muziek wat ik aan jou gaan deurgee. Tot en met 6 uur vanavond.

Hier is dan je lekker indekje van Kurt Derren. Dat wij ongevraagd worden hier bij. Luisteraars, is langarm in liefde. Niet meer niet, hij is laatst maand vrijgesteld. Maar hier liggen blij steeds een treffer. Hier is Kurt Derren.

0: kijken vanaf naar die handelsdienst en geldzaken. Dit is jouw financiële verslag, jouw laatste financiële verslag van die dag. Die rand tegenover die dollar is thans op R16,25. Die rand verhandelt tegenover die Britse pond R21,75. En die rand verhandelt tegenover die euro tegen R18,58. Die prijs van goud is $4,155 en 23 cent per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent olie is $73 en 74 cent per vat. En dit is dan die einde van jou nieuws om 6 hier op jou gunsteling radio. Je hoort weer nieuws op Hardies FM morgenochtend om 7 uur.
1: Hardies FM nieuws. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ja, als in dit nu zo'n heel zelf dagboek voor jou zeer voor ons gezegd, die zo dan dit is nou een lekker jive song. Wel, dat was die remastered version van die Jackie Jack Leakey van die Coasters in die jaar 2007 is hierin geremasterd, oorgedoen met andere woorden. Prachtig. Dank je Ronel Pieters van Bloemfontein. En die tweede plek vandaag wat woordruim betreft. Nou, moeder. Als ik praat van moeder, dan zit Roosie Marie. Is Ronel zijn moeder. Is ook vanavond natuurlijk volgende haar stukje muziek is volgende net na die weer. Roosie Marie wat gevraagd voor een van Stefan Visagie, excuus, ja. En Stefan Visagie, binnenkort bring ons nuwe liedjie uit. Dis nie een van sy nuwe liedjies nie, hy het 'n nuwe een uit. Binnenkort gaan ons met hom hier by die Harties FM radiostasie gesels. Hy kom vir ons kuier. Ek sal binnenkort laat weet wanneer, maar hy is op pad, binnenkort. Is hy hierso, Stefan Visagie. Maar, Roosie Marie bly geskakel. Ons gaan nou kyk na Stefan se liedjie Erns, soos jy dit aangevraagd. Kom ons kyk eers gou vinnig na môre se weer.

Ok, ik heb wat aangaan hier op die weergebied. Dat is nu die temperaturen. Die temperaturen. Recht weer Zuid-Afrika. Als we beginnen naar de spoor Noordwest. Morgen is dat woensdag. Ik ben ook mooi, dank je. Tijd valt me in. Ik kan niet meer bij niet. Klein zaterdagmorgen, die 8e juli. Er is morgen minimum 6 in Harties. Niet te koud niet, ook te warm niet, maar het is koud hoor. 6 in de ochtend is koel. Cool. 6, dan een maximum van 21 die de dag van Hartebeest Poort. Dan Pretoria morgen 3. Oeh, het is koud in de ochtend. 3, 22. Johannesburg 4, 21. Kaapstad morgen 13, maximum 18. Durban 15, 25. Sonskindagje in Durban. Dan Bloemfontein 2. Sjoe, baie koud aan Bloemfontein. Jullie mensen daar, wat samkeer. Nel, Roesie, Marie, jullie met jullie zelf. Lekker warm aantrek morgenochtend. Dus 2 graden boek aan het vriespunt. 20 maximum in Bloemfontein. Polokwane 5 maximum 22. Appington ook koud, maar niet zo ernstig. Dit is dus een harties. Morgenochtend 6 maximum 25. Port Elizabeth 7 maximum 20. Oos London 10 maximum 22. Dus hoe die weer daarna uitzien. Morgen recht voor Zuid-Afrika. So niet te min, dit is hoe sake lyk wat die weer aan betref. Ek dink ons moet nou gou vinnig net so 'n handelsbreek neem. 'n bietjie, soos ek altyd sê, ons maak 'n draaitjie by die markplek. En dan kom ons terug met daai lekker stukkie musiek, want Roosie Marie aangevra, daai song van Stefan Visaggie.

0: If you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Raai, raai, Ripa. Wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsisteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: When you buy a bike and you take a fall,

Well, kom ons kyk of vinnig na die situasie oor die verkeer en bedrijf. Enigie daar van die Village People Action Man, onlanglaas gehoor hierso. Maar kom ons kyk een bykie wat gaan aan op die paai. En net gauw die verkeersverslag na de trek, soos wat ons het hier gekryd by iTraffic.

0: Wel, het goed van een dierbeweeg van bladzij 1 af dier tot bij bladzij 3. Ik kan niet verstaan niet. Het is, daar is geen verkeersinschrijvings die, absoluut niks. Die laatste wat gedaan was, was vanmiddag. Kom ons kijken hoe vinnig. Hier is die laatste ene, was net zo na 3. Was daar een inschrijving geweest wat die verkeer aan betreft. En ja, hier is absoluut verder niks. En nou weet je, het kan ook wees dat niks gebeuren bij paaien niet. Dat is eigenlijk amper half onwaarschijnlijk, maar het is zeker ook heel moeilijk. Maar dan dagen later, dus dan, daar is dan niet verkeer. Nie. Wel, dat is wat het is. Er is no traffic problems. Er is geen verkeersprobleem. 23 minuten na 6. Dat is vanavond wel kunstenaar 3 spel blij ingeschakeld, maar hier is een van de cores. I never loved you anyway.
1: Van Tuka tot nou. Harties FM, musiek vir jou ore.

0: Die mooie muziek daar van Nick Carmen. I promised myself would it the cause when I never loved you anyway. Slecht om dat zo iemand moet zeggen. In case, I never loved you anyway. 30 minuten na 6, de tijd voor kunstenaar 3 spel vanavond. Die muziek van een groep met die naam van Ultravox. Ultravox was bij bekend in de jaren 1973 het begin. In 1980 het jaar het groot bekend geraakt. Maar Ultravox were a British New Wave band formed in London in April 1974. As Tiger Lily. Between 1980 and 1986, they scored 7 top 10 albums and 17 top 40 singles in the UK, the most successful of which was their 1981 hit Vienna. Well, there we go. I remember that one. So dit was dan de groep Ultravox. Je hebt al van hulle gehoor, van hulle muziek. En hulle komt daar uit Londen uit om voor jou ideeën te geven. Hier is 3 van de liedjes. Ons val weg met Vienna. Dancing with Tears in My Eyes. En als dat wat tijdje is, dan sluit ons af met I Am Alive. De muziek en leven van Ultravox.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM. Die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: En zo komen we aan het einde van uw programma. Dit was dan ons laatste stukje muziek. Die driespel was die muziek van Ultravox. Die levende muziek van Ultravox. Bijkans 6:15. Goede tijd voor mij. Hier in die programma bijvaart samen Dinos Balk morgenmiddag weer. Zo schuil dus samen tussen 4 en 7 morgen op je gunsteling radiostatie. So, baie dankie dat jy saam gekuier het. Het was heerlik saam met jou. It was nice being with you. En dankie vir al die boodskappe, die deelname aan die muziekspeletjie en net die lekkere communicatie. En ook groete dan aan al ons luisteraars van jou stasie, de Riebeek Valley Radio, wat saam gekuier het vanuit die Weskaap. Vanavond om 7:00 is het Dewald Maritz en dis natuurlijk vanavond pad langs. Pad langs saam met Dewald, het is in 7:10. En na die handelsbreek gaan ek vir jou vanavond uitspeel met een 50er jare liedje. Liedje die 50 sê Jim Reeves, langlaas van hom gehoor, From a Jack to a King. En met dit gaan ek vir jou groet, tot morgenmiddag om 4:00. Van my kant af tot dan, mooi bly en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rainbond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rainbond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1,500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rainbondfinance.co.za. Rainbond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about 1 billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know.
4: Aviators Artis, we've got you covered.
3: Okay, but I'm hungry, but...
4: We've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators.

hart langs een rooi grondpad in Hakkiesstraat. Bij die oude plaashek is waar ik zal wachten.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Jy het geluister na Klankbaan op jou stasie.

Jij kan een rij wat ik nodig. Dus maybe te gauw, maar ik schrijf voor jou. Ik denk mezelf zelf, want ik weer is onmogelijk.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
2: Het gaat niet altijd makkelijk nie. Die leven breng je somtijds op je knieën. En het voelt soms heet niet opgestaan. Kom mee, en ik klap voor jou weer neer.

heus. Zaterdag gaan ik aan een goed onthul, was de vuurkie aangepakt. Lekker gezellig, zal gelaat, tot vroeg die volgende dag. Ons het gespeeld, ons het gedaan, zelf dan ik rij haar kans. Dan jullie was vroeg en Labra maken groen, ze maakt mij moe. Daar ben je die huis, daar voel ik thuis en hoog.

gewoon. Zal je alles ontduiken? Zal je alles ontduiken? Niks tot je opwacht. Ja, voor mij. En ja, voor jou. En ja, voor jou. Lang rooi mijn ogen. En lekker lang. Als je helemaal waar is, zal ik voor je wachten.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma se.